0: Facebook e Instagram, Radio UNAM. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Die zijn katholiek.
2: Ook dat nog wel niet.